Egres Al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en Jij Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

Voor Stolwitte wat er te dwaan is in de regio, zocht dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het hert van de Frieske Marren. Dit is Radio Spannenburg.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

aan wat je van me denkt en hoe je voor me leeft.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boeteland. Het is 5 uur.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Het is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Katels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Katels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt te wonen om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is actief op YouTube. Sjoeg naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
2: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
1: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
1: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Welkom bij Afslag Maandag, aflevering 239, 3 en 4 mei 2026.
5: Met natuurlijk lekkere muziek, het laatste nieuws en de evenementen voor de komende week. Het is een lange lijst.
4: Oh, daar gaan we zo beginnen.
5: Het is een drukke show.
4: En anders skippen we een paar, hè? Nee, dat doen we niet. Nee, natuurlijk niet. Zometeen partner, Cayuta Hill. Eerst de mensen van Maat. Dit is Dynamite.

0: partner Cajuta Hill op Radio Spannenburg.
1: Pam, pam.
0: Ja, banabada, pam, padam. Nogmaals welkom bij Afslag Maandag aflevering 239. En dit zit erin.
2: Nou, de komende week staat natuurlijk helemaal in het teken van herdenken. Op deze maandag in ieder geval. En de vrijheid vieren op dinsdag. Historicus Edwin Klein, die geeft deze week een lezing in de bibliotheek van Jouren over de geschiedenis van de NSB.
0: Oh jee.
2: Ja, ja. Nou, we weten allemaal wel wat hij heeft uitgevreten.
0: Ja, daarom.
2: Maar er komen altijd weer nieuwsgierige details naar boven in zulke lezingen. Daar gaan we het straks over hebben. Verder nieuws uit de regio met een terugblik op de Gaasterland-wandeltocht. Die bleef niet helemaal droog, maar qua temperatuur was het deze zondag wel lekker. Wandelweer.
0: Ja hoor.
2: En er werd ook geld ingezameld voor 3 verschillende goede doelen bij die wandeltocht. Nou, nu we het dan toch een beetje over het weer hebben. De temperatuur die doet de komende week even een stapje terug. Wel blijft het zo goed als droog. Dus dat is dan wel weer op zich fijn bericht. Ja. Alhoewel, een beetje neerslag. Wat had ik? 10 mm in mijn regenmeter? Dat was niet genoeg.
0: Oh, mijn regenmeter zijn 0.
2: Ja, want je hebt geen regenmeter.
0: Ik heb geen regenmeter, dat scheelt weer.
2: Nee, maar er moet eigenlijk nog wel iets bijvallen. Maar ja, met evenementen wil je graag dat het droog is. Hè? Dus dat snap ik ook wel weer.
0: Ja, het kan niet altijd droog wezen. Dus, maar goed, maakt niet uit. Derde plan uit is altijd vinyl.
2: Zeker, heb je al wat gevonden?
0: Jazeker. Ja, dit is hem, ja.
2: Was je er snel uit deze keer?
0: Ja, ik was er snel uit deze keer. Oh. Dat is een leuk kantje.
2: Oh, dat is ook wel weer een stevig kantje, hè?
0: Ah, dat mag ook wel.
2: Een beetje energie erin, inderdaad.
0: Ja.
2: Dames en heren, Ugly Kid Joe.
3: Everything about you.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Het heeft wel wat.
3: Everything about you.
4: I love the sound about.
0: Ja, precies. Ik zat erop te wachten. Daar komt-ie.

0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. En daarvoor hadden we Ugly Kid Joe en Everything About You hier op Radio Spannenburg. Op afslag maandag, waarvan we nou het eerste deel van de evenementen hebben.
1: Ja, in de bibliotheek van Heerenveen, daar verzorgt oud-NOS-correspondent Margriet Brandsma aanstaande woensdag een lezing. En dat gaat over de actuele ontwikkelingen in Duitsland. De bijeenkomst die begint om 9:45, duurt tot 11:30. En tijdens de lezing gaat Brandsma in op de politieke veranderingen in Duitsland. En de gevolgen voor de internationale ontwikkelingen. Nou, wat komt dan zoal aan bod? De onderwerpen zijn de oorlog in Oekraïne, herbewapening, maatschappelijke discussies en de verrechtsing van Duitsland in de vorm van de opkomst van de partij De Alternatieven für Deutschland.
0: Jawohl.
1: Brandsma die woonde en werkte jarenlang in Duitsland en deelt tijdens de bijeenkomst ervaringen uit haar tijd als correspondent. En na afloop is er ook gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen.
0: Historicus Edwin Klein die gaat woensdag 6 mei een lezing in de bibliotheek van Joure geven over de geschiedenis van de NSB. De bijeenkomst die vindt plaats van 11:30 tot 12:00. Klein die werkt aan de partijgeschiedenis van de Nationaal Socialistische Beweging en vertelt tijdens de bijeenkomst over de aantrekkingskracht van het Nationaal Socialisme in de jaren 30. En ook komt de ontwikkeling van het antisemitisme binnen de beweging aan bod en wordt stilgestaan bij de rol van de NSB-leider Anton Mussert. En dat dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens de organisatie biedt de lezing ook ruimte voor reflectie op de hedendaagse vraagstukken rondom collaboratie en historische verantwoordelijkheid.
1: Ja, en die reflectie komt natuurlijk ook altijd weer terug tijdens dodenherdenking. Op maandagavond vindt in heel Nederland weer de nationale herdenking plaats. En dan staan we stil bij alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Nou, ook bij ons in de regio worden op veel plaatsen herdenkingen en stille tochten georganiseerd. Bij vrijwel alle herdenkingen is een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aanwezig om een krans te leggen. En soms ook om een korte toespraak te houden. In de app van RTV Spannenburg en op onze site radiospannenburg.nl staat een compleet overzicht per woonplaats. En in Joure en Sint-Nicolaascha, is ook nog wel een noemenswaardig, is na afloop ook een herdenkingsconcert.
0: Oké, ja, dat is ook mooi.
1: Ja.
0: Zometeen.
1: Straks hebben we om 9:30 het weerbericht. Dus blijf bij ons, want de weergoden hebben van alles in petto.
0: Het weer in één woord?
1: Droog.
0: Mooi. Carolina Liar is dit.

0: de Dizzy Man's Band en Money the Phony. Goed, is het weerkoortje ook überhaupt aanwezig? Was een iets aan de vroege kant?
1: Ze staan gelukkig al een beetje klaar.
0: Ja? Kun je weer even een drietje vooraf geven? Dat is altijd gebruikelijk.
1: 3, 2, 1. Weerbericht!
0: Nou, in één keer.
1: En ze kunnen weer naar huis.
0: Ja, daar gaan ze.
2: Radio Spannenburg,
0: ja.
2: Weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
1: Bij ons in het noorden valt maandagochtend af en toe nog wat lichte regen. Er staat niet meer dan een zwakke wind uit de richtingen tussen west en noord. En rond het middaguur dan hebben we 14 graden op de thermometer staan. En in die middag is er een mix van zon, wolken en is het droog. Alleen landinwaarts zijn enkele buien, maar daar hebben wij waarschijnlijk niet zoveel last van. Waar we misschien nog wel last van hebben is dat er wat laaghangende bewolking nog langs de kust drijft. En dat zou dan de zon wat belemmeren. De wind die wordt noordelijk is zwak tot matig van kracht. En uiteindelijk wordt het 17 graden, daarmee is het niet heel koud. Tijdens dodenherdenkingen is het op veel plaatsen droog met af en toe zon. Temperatuur ligt rond 8 uur tussen de 12 en 14 graden. In de nacht van dinsdag naar woensdag is het droog, zijn er enkele opklaringen en waait er een zwakke tot matige noordoostenwind. En het koelt af naar 6 graden. Dinsdag is het bewolkt met op veel plaatsen in de ochtend af en toe regen. Maar vanuit het noordwesten wordt het gauw droog en breekt ook de zon af en toe door. Er waait een meest matige noordoostenwind. Het wordt 13 graden en daarmee is het niet alleen frisser dan de voorgaande dagen. Maar ook vergeleken met het langjarig gemiddelde een stuk frisser. Normaal gesproken een graadje of 16, 17. Dus ga je naar een bevrijdingsfestival, neem dan even een wat dikkere jas mee. Maar ook de zonnebrand niet vergeten. Want als de zon schijnt, dan kan hij zomaar kracht 5 aantikken. Ja, dat betekent dat je, als je onbeschermd bent, al eens in half uur kan verbranden. Dat wil je natuurlijk liever niet. Ook woensdag is het gemiddeld over het land een graadje of 13 aan de frisse kant. En het blijft dan wel op de meeste plaatsen droog. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Alleen als je naar het zuidoosten van het land moet, dan kan er nog wat regen vallen. Maar bij ons blijft het gewoon droog. De noordoostenwind is matig. Langs het IJsselmeer is zo nu en dan vrij krachtig. Windkracht 5 kunnen we aantikken. En uit de wind in de zon is er wel echt een goed toeven. En vanaf donderdag dan stroomt er weer zachtere lucht onze kant op. En dat betekent dat de temperatuur gaat oplopen. Donderdag zo'n 14 à 15 graden. En vanaf vrijdag liggen de maxima tussen de 16 en 18 graden. Het weerbeeld laat dan af en toe zon zien. En heel af en toe zou er een bui kunnen vallen.
0: Oké. Okay. Dan de weerspreuk van deze week. Daar ben ik wel reuze benieuwd naar. Brand los.
1: Het onweer in de schone mei doet het koren bloeien op de hei.
0: Oei.
3: Zeker.
0: Oké, nou, we gaan het meemaken allemaal. Zometeen in Afslag Maandag.
1: Nieuws uit de regio met een terugblik op de Gaasterland wandeltocht. Duizenden wandelaars die trokken afgelopen zondag door het landschap van Gaasterland. Het was alweer de 21ste editie. Werd geld ingezameld voor het goede doel. Straks er meer over.
0: Oké, zometeen ook de muziek van Elvin Bishop. Maar eerst Blondie.

0: Grupo Sportivo, rock'n'roll, Radio Spanburg, afslag maandag. Het is 20:20, dat betekent maar één ding.
1: Tijd voor het nieuws. Alsof het een hele happening is.
0: Ja, dat is elke keer ook een happening, wat er allemaal weer gebeurt.
1: Ja, in ieder geval was het druk in Gaasterland afgelopen weekend. Duizenden wandelaars die trokken zondag door het landschap voor de 21ste editie van de Gaasterland Wandeltocht. Het thema dat was verborgen parels. En dat liet de deelnemers dan ook kennis maken met allemaal verrassende plekken in de regio. Richard van der Vijg, hij is voorzitter. Hij vertelt dat afwisseling ieder jaar centraal staat. Hij zegt, we proberen elk jaar een andere route te maken. En dit jaar lopen we veel langs bijzondere gebouwen, maar natuurlijk ook door bossen, heiden en het mooie landschap. Met ruim 2000 voorinschrijvingen en nog extra aanmelding op de dag zelf hoopt de organisatie uit te komen op zo'n 2400 deelnemers. Volgens Van der Vijg zou dat een mooi eindresultaat zijn. Wandelaars die konden kiezen uit verschillende afstanden, tussen de 10 en 40 kilometer. En langs de route was op meerdere plekken extra sfeer geregeld, met onder andere live muziek in Sloten en Oude Meerden en verzorgingsposten met eten en drinken. De Gaasland Wandeltocht heeft ook een maatschappelijk doel. De opbrengst gaat naar 3 goede doelen. Dat zijn Stichting Kinderhulp Oeganda, de Voedselbank in Balk en een Friese organisatie die zich inzet voor Oekraïners.
0: Zaterdagmiddag rond 1:15 is de spelersbus van FC Volendam stil komen te staan op de vluchtstrook van de A7 richting Heerenveen. Dat de helft van Hasko Horne. Aanleiding was een speler van het jeugdteam die onwel werd in de bus. Hulpdiensten, waaronder politie, ambulance en Rijkswaterstaat, kwamen met spoed ter plaatse. De speler die is in de ambulance onderzocht door het medisch personeel. En na controle bleek vervoer naar het ziekenhuis niet noodzakelijk. Situatie die was snel onder controle. En de bus die kon de reis later voortzetten.
1: En de motorrijder is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk aan de Snakkeborren in Rotstergaast. Het ongeval dat gebeurde rond 4:05 in een flauwe bocht. Volgens onze correspondent verloor de bestuurder mogelijk door een schakelfout de controle over de motor. Die kwam daarna ten val, waarna de bestuurder tegen een boom tot stilstand kwam. Hulpdiensten rukten massaal uit. Ambulances, meerdere politieeenheden en een traumahelikopter kwamen ten plaatse. Na behandeling is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De motor is geborgen. Volgens het team Verkeer Noord-Nederland was de motorrijder niet in het bezit van een rijbewijs. En meer verkeer op onze website radiospannenburg.nl op de juiste weg tussen Oude Haske en Haske Horner. Daar geldt vanaf deze maandag een aangepaste verkeerssituatie, want er wordt gewerkt aan het fietspad langs de weg. Wat daar allemaal gaat gebeuren, dat lees je nu op onze site radiospannenburg.nl.
0: Zometeen.
1: Straks hebben we een workshop steldansen. En die wordt gegeven in het Papageno Huis in Lemmer. 1, 2, tja-tja-tja. Dat kun je dan leren.
0: Klinkt goed. Dit is Bluff, mens.

0: De Pet Shop Boys, Love Etc. Radio Spannenburg, afslag maandag. Daar hadden we Mens van Bluff en Omar Farouk Tabilek. Nou, dan hebben we de officiële tags ook weer gehad hier op Radio Spannenburg.
1: Het is maar goed dat hier geen slangen mand
0: was. Nee, maar dat maakt die plaat wel uniek.
1: Die fluit had hier allemaal slangen naar boven getogen.
0: Ja, dat maakt die plant, plant die platen niet.
1: Gelukkig is hier geen slangenkuil bij Ruiderspannenburg. Goed, dan over voetjes van de vloer gesproken. In het Papagenohuis in Lemmen, daar kun je woensdag meedoen met een workshop steldansen. Dat is 's avonds om 7 uur. Ik zou niet te veel eten, wat op een volle maag werkt zo'n cha-cha-cha helemaal niet zo lekker. De workshop is bedoeld voor zowel beginnende mensen als mensen die al wat meer ervaring hebben. Danspartner is niet nodig, want je wisselt gedurende de hele avond van partner. Nou, dat is bijna extra leuk. En je leert eenvoudige groeps- en partnerdansen. Het programma begint met de workshop om 7 uur. Dat duurt dan een uurtje. Heb je een kwartiertje pauze en daarna kun je nog eventjes doorbeuken. Deelname is €7,50 per persoon en je moet het online kopen op de website van Papagenohuis.
0: Alright. Zometeen.
1: Straks gaan we het hebben over de 16e editie alweer van Bokkenpop. Komt eraan.
0: Bokkenpop.
1: En Bokkenpop. Ja. Bokkenpop. Ja. Bokken. Ja, je wilt die plaat Bokken natuurlijk zometeen horen. Ja. Nou, zoek het maar op.
0: Ja.
1: We gaan het hebben over de AB Shipkop Mudrun die eraan komt. Die is zaterdag. En dat is in Sint-Jongensgee en Rotsterhouden.
0: Lekker door de modder.
1: Lekker door de modder. Heerlijk.
0: Lekker, hoor, lekker modder. Zullen we na 9 uur gewoon verder gaan?
1: Ja.
0: Een goed plan. Na 9 uur nieuws zijn we er weer. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Eerst de muziek van de Stranglers. Golden Brown is het op Radio Spannenburg.

0: tussen Boni M en Ma Baker. Dan gingen we terug naar Bokkenpop. Bokken.
1: Festival Bokkenpop die beleeft dit jaar de 16e editie. Vrijdagmiddag begint het programma om 4 uur met een kindermiddag. Kinderen die kunnen dan deelnemen aan een kinderdisco en gebruik maken van een springkussen. Daarnaast is er ook een snackwagen aanwezig, dat is altijd goed. Ja, precies. Tot 6:30 dan kunnen mensen dus snacks halen. Vrijdagavond, dan gaat het programma verder met het Bokkenpop Borrel Bingo. Vanaf 7:30 dan opent de tent, dus met die bingo, drankjes en prijzen. En er volgt een feestavond met muziek uit de jaren 60 en 70, verzorgd door Scaramouche. De entree die bedraagt €15 voor de bingo. Voor de feestavond geldt dan het toegangsprijs van een tientje. Zaterdag dan opent het festivalterrein om 9:00. Dan is onder andere DJ Nicky Lorenzo aanwezig, Papa Di Grazie en de Beach Crews. Zaterdagavond bedraagt het €19 om binnen te komen. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Bokkenpop.
0: Dan gaan we nog de modder in met de Abyship Cup Mudrun die zaterdag. En dat wordt gehouden in Sint-Jongensring in Rotsterhaulen. Voor jong en oud, het gaat dus door twee dorpen. Maar het begint in Rotsterhaulen op de Dwarpsvinnen. Deelnemers kunnen kiezen uit meerdere afstanden. Er zijn twee routes van 6 kilometer voor gezinnen en vriendengroepen. En er is een langere route van ongeveer 12 kilometer. En die is voor de wat meer ervaren deelnemers. Om 1:00 kun je melden bij het feestterrein. De mudrun die start vanaf 2:00. En om 5:00 dan moet de prijsuitreiking plaatsvinden. S'avonds is er dan een feestavond met DJ Heavy P en Jawis vanaf 9:00. Aanmelden voor de mudrun kan via de e-mail. En dan moet je even je naam en je leeftijd en de afstand doorgeven. En eventuele groepsinschrijving. En de e-mail is, jawel, abe-shipkop@outlook.com.
1: Ook wel te vinden op onze website, neem ik
0: staat
1: aan.
0: Staat op de site, ja, Radio Spannenburg.
1: Hartstikke mooi. En heb ik er nog eentje in café Het Ziel in Jouren. Daar vindt zaterdag 9 mei een nieuwe editie van Muziekcafé Jouren plaats. Het evenement begint om 8:00 s'avonds. Volgens de organisatie zijn al veel aanmeldingen binnengekomen van muzikanten en bands. Welke acts precies optreden, die wordt dan weer bekendgemaakt via de Facebookpagina van Muziekcafé Jouren. En bezoekers die kunnen gedurende de avond verschillende optredens gaan verwachten. Nou, hartstikke leuk.
0: Mooi programma. Ja. Zometeen gaan we het water op met de reddingbootdag van de KNRM. En in Balk is de opening van het watersportseizoen.
1: Yes, nou, daar gaan we zo meteen heen.
0: Dit is Elvis Presley, Radio Spanburg, Burning Love.

0: Unwritten van Natasha Bedingfield maakte 10 minuten voor 9:30. We gaan het hebben over de opening van het watersportseizoen in Balk.
1: Ja, want bij WSV Slitterme-Mar in Balk, daar wordt zaterdag 9 mei het watersportseizoen officieel geopend. Bezoekers zijn vanaf 11 uur welkom bij het clubhuis. Tijdens de openingsdag worden verschillende activiteiten georganiseerd die in het teken staan van de watersport. En zo kunnen bezoekers meevaren met een scootsje, een open zeilboot of een waterfiets op het Slotermeer. En voor mensen die graag zelf willen zeilen zijn kleine zeilbootjes beschikbaar, waarmee een zelfstandig een ronde over het water kan worden gemaakt. Ja, en daarnaast staat een wedstrijd wingfoilen op het programma. Deze sport waarbij deelnemers met een boord en een vleugel over het water wegen, dat trekt steeds meer belangstelling.
0: Klinkt spannend.
1: Nou, inderdaad.
0: Dan blijven we nog even op het water, want het reddingsstation van de KNRM in Lemmer die houdt zaterdag weer de jaarlijkse reddingbootdag. En dat is aan de Sluisweg. Duurt van 10:00 tot 4:00. Dan krijg je als bezoeker een kijkje achter de schermen bij het reddingwerk op het water. De reddingsboten die liggen aan stijgers en kunnen van dichtbij worden bekeken. Ben je donateur van de KNRM, dan krijg je de mogelijkheid om mee te varen met de reddingboot. En ook aan de kinderen is gedacht. Er zijn verschillende activiteiten. En daarnaast is het de bedoeling dat de brandweer nog demonstraties gaat verzorgen. Maar dat hangt een beetje af van hoe druk ze het hebben. En of er genoeg personeel en materieel beschikbaar is. En daarnaast hebben we ook het Zeekadetskorps. Het opleidingsschip van Lemmer is geopend voor het publiek. En dit schip ligt pal naast het reddingsstation. Dus kun je dan meteen daar ook eventjes een kijkje nemen.
1: Kijk, dat is leuk. Zometeen het weerbericht. Gaan we eens even kijken wat het weer gaat doen.
0: Best. Is dit de script, William, in Hall of Fame?

0: Smoky Sint op Radio Spannenburg. De luchtdruk in Ballet is 1014.
1: Radio Spannenburg, weerbericht.
2: En het weerbericht krijg je van Erik de Boer.
3: Ja, bij ons in het noorden valt maandagochtend af en toe wat lichte regen. Er staat niet meer dan een zwakke wind uit richtingen tussen west en noord. En het is rond het middaguur 14 graden. Maandagmiddag is er een mix van zon, wolken, landinwaarts, enkele buien. Mogelijk is langs de kust laaghangende bewolking mogelijk. En de wind die wordt noordelijk en is zwak tot matig van kracht. En het wordt 17 graden. Tijdens de dodendenking is het op veel plaatsen droog. Schijnt af en toe de zon. Temperatuur ligt rond de 8 graden. Rond 8 uur tussen de 12 en 14 graden. In de nacht naar dinsdag is het droog met enkele opklaringen. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. Het koelt af naar 6 graden. Dinsdag dan is het bewolkt. Op veel plaatsen valt in de ochtend nog wat regen. Vanuit het noordwesten wordt het droog. Breekt de zon af en toe eventjes door. Er waait een meest matige noordoostenwind. Het wordt 13 graden. En daarmee is het niet alleen frisser dan de voorgaande dagen, maar ook onder het langjarig gemiddelde van 15 tot 18 graden. Ga je dus naar een bevrijdingsfestival, neem dan even een jas mee en vergeet ook niet je zonnebrand. De zon die zal zeker niet uitbundig gaan schijnen, maar als ze schijnt is het wind of zonkracht 5. En dat betekent dat de onbeschermde huid met een half uur kan verbranden. En ook woensdag is het met een gemiddeld over het land een graad of 13 aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Het blijft dan wel op de meeste plaatsen droog en er zijn perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog wat regen. De noordoostenwind die is matig langs het IJsselmeer, zo nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. En uit de wind en in de zon is het verder goed te doen. Vanaf donderdag dan stroomt er weer wat zachtere lucht onze kant op en loopt de temperatuur wel wat op. Donderdag 14 tot 15 graden. Vrijdag ligt de maxima een aantal dagen tussen de 16 en 18 graden. Het weerbeeld laat geregeld de zon zien, maar zo nu en dan valt er even een bui. Zometeen de Moederdag High Tea en het museumbezoek in Joure. De Classic Oldtimer Dag gaan we het over hebben. De Elfmerentocht, de Sound Medicine Lichtconcert, steekjesruilbeurs. Een jaar offline in Joure. Blijf luisteren.
4: Wat een lange lijst.
3: Maar echt.
4: Ja,
3: maar
4: we hebben nog heel wat door te nemen. Komende half uur blijven luisteren naar Radio Spannenburg. Dit zijn de Three Degrees en de Runner. Hey!

0: En ja. Sommige dat is van de Power Station.
1: Ja.
0: En The Other Side hoorde je daarvoor van Zaza en Justin Timberlake. Dan gaan we naar de evenementen en ja. Het is een lange lijst.
1: Ik zou het zeggen, de postzak die had er moeite mee om te brengen, dus we gaan snel beginnen.
0: Zware postzak.
1: Ja, arme beestje. Ja. Voor wie nog op zoek is naar een cadeautje voor Moederdag, dan organiseert Museum Jouweren op zondag 10 mei een speciale activiteit, waarbij een museumbezoek kan worden gecombineerd met een uitgebreide high tea. Bezoekers die kunnen samen met hun moeder of schoonmoeder terecht voor een arrangement in het museumcafé, van het museum. Er zijn twee arrangementen beschikbaar. Museum Jouweren die wel even om even voor te reserveren.
0: Ja. Ben je liefhebber van klassieke voertuigen? Dan kun je zaterdag in Lemmer terecht voor een Classic Oldtimer dag. Dat is bij vakgarage Aukema. En die vind je aan de stationsweg nummer 14. En is geopend tussen 10 en 5. En daar staan dan zo'n 20 voertuigen opgesteld. En onder die deelnemers bevinden zich verschillende oude modellen. Waaronder ook een historische wagen van de ANWB. De voertuigen worden dus tentoongesteld op het terrein van het garagebedrijf zelf.
1: De Elfmerentocht die wordt zaterdag 9 mei voor de 58ste keer georganiseerd. De startlocatie die bevindt zich bij de Veemarkthal in Sneek. Deelnemers kunnen kiezen uit drie verschillende afstanden. 50, 100 of 150 kilometer. Zowel recreatieve fietsers als sportieve deelnemers die mogen meedoen. Ook deelnemers met elektrische fietsen en steppers zijn welkom. Kaarten inschrijven kan via de website elfmerenfietstocht.nl.
0: In het Haaske in Jouweren, daar is donderdag een zogenoemd Sound Medicine lichtconcert. Het evenement dat is 's avonds van 7:30 tot 9:30. Het concert dat wordt verzorgd door Binky en Lisette van de Paavoort. En Lisette verzorgt pianomuziek en dan Binky maakt gebruik van verschillende instrumenten. Na zang is het de gong, de handpan, een kristallen harp, klankschalen, fluiten en shamanistische instrumenten. Nou, spannend. Ja. En je kan dus als publiek liggend of zitten deelnemen aan deze muzikale ervaring.
1: Oh, lekker liggen. Nou. In het bezoekerscentrum Markt Cliff in Oudemeerden er wordt een stekjesrailbeurs georganiseerd. De beurs die is geopend van 11 tot 4, vindt plaats aan de Brink 4. De stekjesrailbeurs die richt zich op tuinliefhebbers die planten, stekjes, jonge plantjes of zaden willen uitwisselen. Bezoekers die kunnen overtollige planten meenemen en deze ruilen voor andere soorten. Het principe van de beurs die is eenvoudig. Er wordt niet betaald, maar er wordt geruild. En planten die door bezoekers worden ingebracht, die kunnen door anderen weer worden meegenomen.
0: En het is op zaterdag 9 mei.
1: Ja,
0: dan maken we hem even compleet. Dan gaan we naar de bibliotheek van Jouweren. Vrijdag 8 mei is daar een lezing van Johan van Houten. Dat gaat over het leven zonder een smartphone en een laptop. Dat heeft die jongen namelijk een jaar lang volgehouden. De bijeenkomst vindt plaats van 7:30 tot 9:30. En hij vertelt dus tijdens deze lezing over zijn ervaringen tijdens een jaar lang zonder digitale apparaten. Nou, die zal waarschijnlijk veel Radio Spalenburg hebben geluisterd.
1: Ja, dat moet haast wel, ja.
0: Daarbij gaat hij ook in op de invloed van smartphones en online bereikbaarheid in het dagelijks leven. Bijzonder, ik ben wel benieuwd.
1: Als ik dit ga doen, dan heb ik geen baan meer, te vrees ik.
2: Nee, dan houdt het voor mij ook.
1: In het Papagenenhuis in Lemmen, daar verzorgt de band Mus zaterdag 9 mei een optreden. Het concert begint om 8 uur. Mus staat voor Muziek als Dienst en het bestaat uit 4 muzikanten die volksmuziek spelen. En tijdens het optreden brengen ze een tribute aan de Dubliners en de Farais. De groep die maakt gebruik van instrumenten zoals de gitaar, een banjo, de fluit en een botran. De band die bestaat 5 jaar, viert het jaar jubileum met een speciaal programma. Kaarten €12,50 per persoon.
0: En de laatste in Breehoes aan de Van Swinderenstraat in Balk. Daar is vrijdag een concert onder de titel De Mooie Moenafaam. Bariton Ben Brunt en pianiste Saskia Zoet die brengen een Friese uitvoering van Schubert's liedcyclus Die Schöne Moelerin.
2: Ah, jawohl.
0: Jawohl, die Friese vertaling is gemaakt door Epidam. Net op tijd gestopt. Het concert is s'avonds om 8 uur. Toegang is gratis en valt onder de noemer Muziek aan de Luts.
2: Yes.
1: Ja, ik laat de postduif weer vrij. Daar gaat hij. Zie je hem vliegen?
0: info@radiospannenburg.nl.
2: Yes.
0: Daar kun je hem op bereiken. Nou, zometeen hebben we de uitsmijter en bonusmateriaal binnen nu en een kwartier op de radio. Hou hem hier. Eerst de Bounty Hunters. Samen met Ter Wilkens en Willem Vries.

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Dat gaan we straks na 10 uur ook doen. Maar we moeten eerst naar het stichtelijk woord luisteren. Hier is Erik de Boer.
1: Ja, heb je nou zelf tips voor dit programma? Dan kun je ze mailen. info@radiospannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dan is dat een enorme...
2: .nl.
1: Dan is dat een enorme schande.nl, maar geen nood. Ik ben even mijn tekst kwijt.
0: Leven op water en brand.
1: Ja, precies. Ja. Nou, iedere maandag kun je terugluisteren. Anders via radiospannenburg.nl en via de RTV Spannenburg app.
0: Ja, die is nieuw te downloaden.
1: Download hem nu. Zoek gewoon op Spannenburg en je komt er wel.
0: En wat gaan we dan kosten?
1: Nou, ik had eerst in gedachte, zal ik 5 euro vragen? Zal ik een tientje vragen?
0: 5 euro's?
1: 99 euro, maar we doen het maar gratis.
0: Dat is gratis. Ja. Fijn, download.
1: Kost je niks. Download dat ding.
0: Mooi.
1: Goed.
0: We gaan naar de uitsmijter. Wat heeft ChatGPT daarover te melden?
1: Nou, even kijken. Mag ik de artiest al noemen? Ja, mag. Linda de Souza gaan we het over hebben. Dat is een Portugees-Franse zangeres die vooral bekend werd als stem van de immigranten in het verlangen naar huis.
0: Oh.
1: Met Une file de tout l'épée. Lepai, jij bent goed in het Frans.
0: Une file de tout l'épée.
1: Nou, ik zat toch in de buurt. Komt uit 1981, laat ze juist haar optimistische kant horen. En de titel betekent een meisje van alle landen.
0: Ja.
1: Het lied gaat over muziek zonder grenzen, vriendschap en je overal een beetje thuis voelen. Een warme, eenvoudige chanson met een boodschap die perfect past bij Linda de Souza. Verbondenheid over grenzen heen.
0: Nou, en de 4-5 mei gedachte dus.
1: Nou, wat fantastisch. Goed.
0: En dan hebben we nog een roze Maritja van de jongen Zielertalen. Als bonusmateriaal. Na 10 een goede muziek, dus hou hem hier op Spannenburg en maak er een mooie week van.
1: Hou hem hier, hou hem hard.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jette noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Greensalesman.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Resalesmall.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekkeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek. Dit jest in Speakerhut. Sneun om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

voor stalwitten wat er te dwaan is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt, is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Resalesmall.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en Egres Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. Twee bemanningsleden werden ook ernstig ziek. Eén van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Resalesmall.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat jest in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
3: Presalesbaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schulze-Reijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: GreenSalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de Tiet.

te vergeefs mijn boer aan. Hebt een slaapplaats gezocht.

kwam niet in mijn gedachten dat je me nooit meer zou halen. Je hebt

0: Rutte, president Nieuwjaard van Het Wolkom bij de jaarlijkse derde betinking op radio en op televisie door wel live verslag van het traditionele barn dat hier plak financieel. Ja, rondom in Friesland werd er vanzelf stil zien bij alle mensen die in de Twaalfde Wereldoorlog en de vredesmissies na die tijd het leven lieten. Wij winnen hier niet als altijd bij de provinciale derde betinking. Om 8 uur, dan weer 2 minuten stil. Daarna is heel burgemeester Buma van jou zien betinkingsreden horen. De weer crossline. In de koepel speelt het brassband Hosanna. Dat is ik gebroekelijk bij deze betinking. En vanachter hebben we nog toneel. We hebben een bennenkoor en we hebben ik nog een doensoptreden. En we hebben een presentator hier in de presentatuur die de meesten hier van het Wolkom hieten zul. Ik vind hier ondacht voor Niels van Maurik.
1: Tige Wolkom, alle keer. Hier in de Prinsentuin in Ljouwert. Bij de provinciale derde betinking in Friesland. Joert 81 jaar na het eind van de Twadde Wordoorlog. Tijdens de nationale herdenking op 4 mei 2026 herdenken wij alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en vredesmissies zijn omgekomen. In de muziekkoepel speelt de brassband Hosanna onder leiding van Jeroen Oosterwijk. De muziek geeft uitdrukking aan het gevoel van bekommering, bedreiging en ook van hoop in deze tijd. De lopers van atletiekvereniging Leonidas staan klaar om het bevrijdingsvuur in estafette uit Wageningen te halen en zullen om 8:15 vertrekken. De erewacht wordt verzorgd door het 44e Panzerinfanteriebataljon Prins Johan Willem Friso. Omroep Friesland registreert deze provinciale herdenking. En Erik Enema zal met verschillende deelnemers van de optredens in gesprek gaan. Deze herdenking start met een bijdrage van de jeugd. Het Zingkoor is een gelegenheidskoor, samengesteld uit jongeren en kinderen uit de gemeente Leeuwarden. Onder leiding van dirigent Christel Schoonbeek zingen zij 2 nummers. Lichtje branden van Suzanne en Freek en Imagine van John Lennon. Deze nummers laten 2 kanten van 4 mei zien. Lichtje branden staat voor herinneren. Het kleine licht dat we brandend houden voor wie er niet meer zijn. En Imagine voor vooruitkijken. Het verlangen van een wereld zonder oorlog en verdeeldheid. Jade Prins en Femke Etema van Pieter Jelles Impuls voeren in de koepel een toneelstuk op. Een dansgroep van Move Up Dance Studio voert een aangrijpende dans uit op muziek van Tom O'Dell, Another Love. Over het verlies en de machteloze strijd om iemand te willen redden. De choreografie is van Marit. Maar nu eerst het kinderkoor met lichtje branden.

0: Ja, dit was prachtig. Het gaat spontaan rondzingen. Zo mooi was het, inderdaad. Dit is een samengesteld koor. Vandaag voor het eerst gerepeteerd, geloof ik.
1: Vandaag voor het eerst met elkaar gerepeteerd, ja. De kinderen los, volwassenen los, maar vandaag voor het eerst samen.
0: Ja. Lauren, jij hebt meegezongen. Hoe vond je het?
2: Ik vond het heel erg leuk.
0: Ja, vond je het liedje ook mooi?
2: Ja.
0: Ja. En het is van wie is het papier?
2: Susanne en Freek.
0: Ben je ook fan van ze?
2: Ja.
0: Nou, nu wel, hè?
2: Ja, eerst ook al.
0: Oh, daarvoor ook al. Ja. Hey, hoe is dit ontstaan, dit koor? Dit samengesteld ad hoc spontane koor?
1: Nou, de dames hierachter die vormen al mijn popkoor, Leeuwarden. En ik kreeg eigenlijk de vraag of ik wilde bijdragen aan verjonging hier op de herdenking. Nou, dan moet je bij de kinderen zijn.
0: Ja, en dat is ook de reden vanwege die verjonging dat je ja hebt gezegd?
1: Zeker, ja. Dat is heel belangrijk. Ja, mijn opa en oma hebben de oorlog ook niet meegemaakt. En ja, hun opa en oma natuurlijk al helemaal niet.
0: Nee, dat hopen we ook zo te houden.
1: Dat hopen we zeker zo te houden. Maar we moeten niet vergeten.
0: Nee, sowieso. Hey, straks nog een liedje, hè?
1: Zeker, Imagine van John Lennon.
0: Ja. En dan kan ik al een beetje verklappen dat het tweetalig is.
1: Ja, Nederlands en Engels.
0: Ja, spannend. Ja. Nou, ga je klaarmaken. Even diep ademhalen. Het ging hartstikke goed. Ik ben heel benieuwd hoe het volgende liedje gaat. Hier hebben wij intussen naar hele oren klanken, maar net minder mooi, van brassband Hosanna.

0: Ja. Brassband Hosanna, ja, dat is hier in de koepel van de Prinsentuin. In de oude Sky applaus, ja, dat is mooi. Hartstikke mooi. Het toneel op televisie, dat is nog wel te dwan. Op radio is dat een heel oorverhaal. Dus, maar we misschien even uitlezen wat we nou te zien krijgen. Het zijn twee famkes van Pieter Jelles Impuls. Stel jezelf even voor.
1: Ik ben Jada.
2: En ik ben Femke.
0: En wat zie je maasjes dwan op dit podium?
2: Nou ja, wij gaan een toneelstukje spelen over een meisje uit de oorlog.
0: Een Joods meisje?
2: Ja, een Joods meisje uit de oorlog. En een Joods meisje van nu.
0: Van 2026. Ja. Jij bent het meisje uit de oorlog.
1: Ja.
0: En jij bent het meisje van 2026. Ja. Wat vertellen jullie elkaar?
2: Nou ja, we weten eigenlijk aan het begin weten we nog niet zoveel wat er...
1: Eigenlijk beseft zij haar op een gegeven moment dat ze blij moet zijn met wat ze nu heeft.
2: Ja.
1: Dat ze vrijheid heeft. Dat eigenlijk echt niet kon wat er toen gebeurde.
2: Ja, dat het eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is. En dat ze blij mag zijn met dat ze vrij is.
1: Ja.
0: Blij zijn met je vrijheid.
1: Ja.
0: Heb je zelf bedacht, hè?
1: Ja.
0: Ik vind het heel knap. Ga lekker staan. Dan ga ik jullie aankondigen. Ga staan waar je moet staan. We hebben vreselijk gerepeteerd natuurlijk. Ze ben ik helemaal niet zenuwachtig. Maar ze doen het dan toch maar eventjes hier. Voor radio en voor televisie en voor de meeste keer in de Prinsentuin. Ja, ik wil je toch even een hartelijk applaus voor VG. Femke Ettema en Jada Prins. APPLAUS

0: Hoe was je dag?
1: Ja, leuk. Ik ben met een paar vriendinnen naar de bioscoop geweest.
0: De bioscoop? Hoe ben je hier dan binnengekomen? Zag ze die ster niet?
1: Wat voor ster? Waar heb je het over?
0: Je bent toch Joods? Alle Joden moeten een gele ster dragen, zodat mensen zien dat we minder zijn. Heb je dat dan niet? Durf je dat zomaar?
1: Nee, we zijn allemaal gelijk. We mogen allemaal vrij rondlopen. En wat heeft die ster met de bioscoop te maken?
0: De bioscoop is voor Joden verboden.
1: Waarom zouden we niet naar de bioscoop mogen? Puur alleen omdat we Joods zijn. Is dat het enige? Of mogen we nog meer niet?
0: Nou, eigenlijk mogen we helemaal niks. Volgens de mensen die nu aan de macht zijn, zijn Joden fout. We hebben al geluk als we eventjes frisse lucht mogen halen. Sorry, ik moet nu gaan. De Duitsers komen de straat in.
1: Duitsers? Ik was laatst nog in Duitsland op vakantie. Er is toch niks raars aan? We zijn toch allemaal vrienden?
0: Nou, misschien in jouw tijd. Maar hier, in de jaren 40, is een heel ander verhaal.
1: Dus, alles wat ik nu als vanzelfsprekend zie, dat mag jij helemaal niet?
0: Sorry, ik moet nu echt gaan.
1: Ik mag echt blij zijn dat ik nu vrij ben. En mag gaan en staan waar ik wil. Maar, huh? Het komt echt allemaal goed.
0: Wij wensen voor iedereen
1: vrede,
0: vrijheid
1: en vriendschap.

Brassband, Hosanna. Met een warm applaus. De mic won die record. Leiding van dirigent Jeroen Oosterwijk. En nou ziet het, het koor dat net in zijn naam heeft. Het is een samengesteld koor, speciaal voor deze gelegenheid. Ziet onder leiding van de Christel Schoonbeek. En zij doggen een hele bijzondere versie van Imagine. U dit eer dat naar het een van deze mensen kan bijna weer. Jantje Jensantig van John Lennon.

Ja, we gaan van podium naar podium van de koepel van deze oude prachtige Prinsentuin. Nou, dit is eigenlijk helemaal geen podium, maar dat is het no wol. Want we krijgen hier, kijk, het bennenkoor natuurlijk gewoon. Maar we krijgen dooms, want er is toch sprake van een zekere verneiging. Ja, je moet hier met elkaar weer omdraaien natuurlijk, omdat het hier nou gebeurt. Ja, dat is best leuk. Televisiemakers zijn natuurlijk net zo vol van mij. Maar het is wel wat er hier ziet er gebeuren. Move Up Dance Studio onder leiding van Marit Leenstra. Marit Leenstra, die hebben een speciale dooms voor deze gelegenheid, voor deze derenbedenking betocht. Goede vieskreun. Op muziek van een noemer van Tom O'Dell. Dit is Another Love.

0: Meestal heb je neigen.
1: Namens het provinciaal bestuur van Friesland zal de eerste krans gelegd worden door loco-commissaris Abel Kooistra en Roos Meijer.
2: Dit is het moment dat de officiële kransenline worden. Zoals juist staat Niels van Marluk, de spreekstalmeester in de presentatie, dat onkundige. En de eerste krans wordt line door deputaire Abel Kooistra. Hij is loco-commissaris, dat dateren mij Roos Meijer. Wilhelmus Waardspieren, compleet INSI, dat is eigenlijk beroep ook bij een dierenbedinking. De teksten waren projecteerd op de schermen. Maar ik geloof net dat er al te massaal mooi zong waard.
1: De heer Sybrand Buma, burgemeester van de gemeente Leeuwarden, houdt nu een herdenkingstoespraak.
2: Het is de eerste keer, niks bekend, dat burgemeester Buma als burgemeester van Ljouwert hier zien de bedinkingsreden op de dierenbedinking. U spreekt het wel, niks bekend. Per 1 juli werd hij vicepresident van de Raad van State en blote volbeinje in Ljouwert. Dit is burgemeester Buma.
3: We zijn zojuist 2 minuten stil geweest om te herdenken, om letterlijk stil te staan. Stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Van de koloniale oorlog in Indonesië. En van alle oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. We kunnen onmogelijk de ontelbare namen noemen. Maar onze gedachten gaan naar hun uit. Naar de soldaten die omkwamen, te land, ter zee of in de lucht. Naar de verzetstrijders die hun verzet met de dood moesten bekopen. De politieke gevangenen die om hun mening of identiteit werden vermoord. De Joden, Sinti en Roma die systematisch werden uitgemoord. Misschien was er wel een familielid van jou bij. Of misschien woon je in of naast een huis waar tot in de oorlog een Joodse familie woonde. Kort geleden werden er stolpersteinen, struikelstenen gelegd hier vlakbij, in Transvaal. Kleine steentjes in de straat voor huizen van waaruit de bewoners werden gedeporteerd. Vrijwel altijd om nooit meer terug te komen. Vanavond herdenken we al die slachtoffers. De slachtoffers en de helden van de oorlog. En laten we bij die helden niet alleen denken aan de soldaten die vochten of de mensen in het verzet. Maar laten we ook denken aan de familie en gezinsleden die achterbleven. Hier vlakbij, in de hal van Tresor, is op dit moment een tentoonstelling te zien over 6 mannen die in het verzet hun leven gaven voor onze vrijheid. Maar het verhaal dat daar wordt verteld gaat niet alleen over hen. Het gaat misschien nog wel meer over de vrouwen die als weduwe achterbleven en als moeder een gezin draaiende moesten houden. De kinderen die verder moesten zonder hun vader, terwijl hun leven soms nog maar net begonnen was. Die moeders, die weduwen, zijn net zo goed helden van het verzet. Ze moesten leven met het grote gemis en tegelijkertijd hun kinderen na de oorlog een toekomst geven. Een van die vrouwen die in die tentoonstelling wordt belicht verwoordde het op de dag van de bevrijding zo. Ik wil wel een beetje mee blij zijn, maar het is zo moeilijk. Hier in Friesland werd al heel snel begrepen dat die achtergeblevenen steun nodig hadden. En daarom werden meteen na de oorlog de Friese stichtingen 4045 opgericht. Ze verleenden financiële hulp of boden een arm om de schouder. Samen is de pijn immers gemakkelijker te dragen. En die stichtingen bestaan nog steeds. Ook nu de ondersteuning voor die nabestaanden bijna ten einde is, blijven ze bestaan. Om het verhaal van de oorlog door te geven aan volgende generaties, bijvoorbeeld met die tentoonstelling. En dat is nodig. Het is nodig, want een oorlog werkt generaties door. En dat geldt voor elke oorlog, elk gewapend conflict. Voor de Tweede Wereldoorlog, maar net zo goed voor Oekraïne, het Midden-Oosten, Soedan. Elke soldaat die sneuvelt, elke burger die omkomt, laat een rouwende familie na. Een partner, kinderen, ouders, broers, zussen. En een hele kring van mensen daaromheen. Vraag het de vluchtelingen in ons midden die wij in Leeuwarden opvangen. Ook zij hebben verliezen geleden. En die verliezen zullen een leven generaties doorwerken. Want elke oorlog laat onherstelbaar leed achter. Een oorlog is dus niet ineens voorbij. Maar een oorlog begint ook niet van de een op de andere dag. Een oorlog komt sluipend dichterbij. In 80 jaar tijd heeft onze nationale veiligheid niet zo lang en van zoveel kanten tegelijk onder druk gestaan, zeiden onze Nederlandse veiligheidsdiensten onlangs. Cyberaanvallen, zeekabels die doorgesneden worden, verkiezingen die via sociale media worden ontregeld. Het is aan de orde van de dag en het gaat ons allemaal aan. En in ons land zien we dat geweld en intimidatie soms niet worden geschuwd om te proberen onwelgevallige, democratisch genomen besluiten onderuit te halen. We zagen het recent nog in Loosdrecht en we zagen het in IJsselstein. En vanochtend bleek dat zelfs ons nationale oorlogsmonument in Amsterdam met rode verf werd beklad. Ik moet dan steeds denken aan dat spotje van Sieren. U heeft het misschien ook wel langs zien komen. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Want vrijheid, dat betekent het recht om te verschillen van mening. Maar het is ook een opdracht. De opdracht om altijd respect te hebben voor de ander. En uiteindelijk om vooral te zoeken naar wat ons samen...

0: Vandaag staan we stil bij hen die het hoogste offer gaven voor onze vrijheid. Morgen en alle dagen van het jaar daarna is het aan ons om het licht van de vrijheid door te geven.
1: De bedenkingsreden van burgemeester Buma, hij liet het net naar om stil te zien bij de actualiteit. Het bekladden van het monument op het Dam, de Ridder Farve. En ik de demonstratie, de gewelddadige demonstraties in IJsselstein en in Loosdrecht.
2: Namens de autoriteiten wordt de eerste krans gelegd door burgemeester van de gemeente Leeuwarden, de heer Sybrand Buma, en zijn echtgenote, mevrouw Marijke Buma Geertsma.
1: Ik zei het al, dit is de laatste keer dat Buma als burgemeester van jou het is krans op de derde betinking lezen kennen. Dat is Jere Machine vrouw, Marijke Geertsma. In juli dan werd hij vicepresident van de Raad van State. Maar hij wil het wel inwennen van jou. Dat het er in elk geval thuis aan. Dat het op de Delroze hier naar Den Haag.
2: Voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in Europa of Azië, omdat zij in verzet kwamen, leggen Jelma Dekker en Marco Kalmijn nu een krans namens de Stichting Friesland 1940-1945.
1: Het lezen van die kransen bad bij het monument. In 1954 hier ontbleert Makatroch Auke Hertema, de beeldhouwer. In 1954 weet trouwens ik het allereerste eer dat er een provinciale.
2: Omdat zij worden uitgesloten, vervolgd en vermoord in concentratie- en vernietigingskampen, louter om wie zij waren, wordt een krans gelegd door Avital van Sloten en Rachel Schabbing namens de Joodse gemeenschap.
1: Monument trouwens, maar de tekst Wolverboeken, net verslaan, 1940, 1945, kloek verzet, schraagde het ontstelde volk. Ja, verbustering en verzet. Verbustering stikken van verdriet. Dat wilde dit standbeeld uit.
2: Omdat zij het leven verloren door oorlogsgeweld, internering of uitputting, wordt een krans gelegd door Sonny Boelhouwer en Marieke van der Wal namens de Indische en Molukse gemeenschap.
1: De Rotte Kransen, toch officiële instantie die dan altijd een krans leest op de sederen bedinging. En ze werden onder andere het monument Dal zetten voor de mensen die het net zo zijn kennen, die het met de radio harkje.
2: Voor alle militairen en al het koopvaardijpersoneel die in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De krans wordt gelegd door luitenant-kolonel buitendienst de heer Gerard Vrijling en kleindochter Nena Wester en achterkleinzoon Marijn Wester namens de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reserveofficieren.
1: Dat is mooi. Drie generaties die hier een krans lezen bij het monument in de Prinsentuin.

0: In oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. De krans wordt gelegd door commandant van het 922e ondersteuningsquadron, majoor Peter de Jong en Dave Kraft van Ermel, squadron sergeant-major.
1: Ook bij zijn dierbedenking heeft net Linde het stilstaan bij dingen die in de oorlog het lippen lieten, maar ik naai het niet in alle vredesoperaties die de Nederlandse soldaten om Marien hebben. En dat gebeurt nou.

0: worden er kransen en bloemstukken gelegd door de jeugd van Leeuwarden, organisaties van oorlogsbetrokkenen en door instanties. Namens de jongeren van het Leeuwarden Schoolvereniging, die het herdenkingsmonument in de Prinsentuin hebben geadopteerd, leggen Simin Yem en Gabe Tamminga een krans. En de loco en kinderburgemeester Nora Imani Heres en haar vriendin Isi Oldeveldhuis leggen in naam van de kinderen van Leeuwarden nu een bloemstuk.
1: De organisatie van deze bedinging heeft natuurlijk voor kiezen om te zeggen dat het wat voor jongen worden ken. Dat zeggen we maar uit Berk, hoor. Dat zeggen we maar de Doens. Maar Stelling en ik, maar het toneelstuk dat hier op viert waard en ik het lezen van kransen erop ben, daar werd nou echt werk van maken. En dat is eigenlijk natuurlijk wel hartstikke mooi.
0: Bloemstukken en kransen worden nu gelegd door de Bond van Wapenbroeders. Luitenant ter zee, tweede klasse, oudste categorie buitendienst, meester Van der Zanden. En sergeant-majoor buitendienst Van Hees. En de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren. De eerste luitenant der cavalerie buitendienst Johan Robijn. En zijn kleinzoon Jordi Robijn.
1: Maar arme mannenbroeders binnen natuurlijk altijd nog. Strak in het pak. De baret of de pet op een hollen. Wat griezer en wat stramer als ze vroeger wieren. Maar ze zijn er nog bij. En ze hebben denk ik een roet. Naar rechtsom.
0: De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers en Oorlogs- en Dienstslachtoffers Margreet Moorlach en Henk Moorlach.
1: Henk
0: en namens Politie Friesland Hugo Roosink en Astrid Wassenaar.
1: Het is nogal altijd aardig druk in de Prinsentuin, van waar dat net Schenken, van waar dat de radio harkert. De opkomst weer knap, moet ik zeggen. En het is best koud, uiteindelijk.
0: Namens het personeel van Vliegbasis Leeuwarden, Executive Officer, Eerste Luitenant Connie Kingma. En namens COC Friesland. Namens alle regenboogorganisaties in Friesland, Jesse David Marines en Stefan Brekelmans.
1: Ik doe in het taal had ik niet om de organisaties liek op, het lezen van de kransen. Dus vrienden, baat dat individueel, dus per organisatie, wordt ik bijvoorbeeld lang, heel veel mensen die of wollen hoes, of wollen zelf ik nog blom. Of een krans lezen. Nou, zo wordt er toch wat. Inhellen op de tiet, die zal je toch wat nemen, Mat. Ik had een deel van de. Hey, zo'n Kees kende de verneiging.
0: Amnesty International, Hester Huiting en Lena Sjoestak. En het interbestuurlijk overleg Studentenverenigingen Leeuwarden, Nick van Enenaam en Imre Lambo.
1: Het is toch wel even wat, iets wat je dwaalmaten, misschien ook wel oefening maten. Het lezen van zijn krans, er misschien Biden heen en rennen. Witte wetje, die krans pleert ze maten. Daar is ik een protocol voor. Mensen die hebben een standaardwet die krans dan opmaat. Dan mag je er even stilsteren. Een groet brengen eventueel. Plechtig natuurlijk.
0: Loge Friese Trouw. Henk Zuidema, Frank Roosendaal en Maurits Pipping.

0: organisatie Trouw, de vrijmetselaars. Ik vind die organisatie van Budget een kanslijn tot Treeman.
1: Geachte aanwezigen, zometeen wil ik u van harte uitnodigen voor het défilé. Als eerste wil ik vragen of de lokale commissaris van de provincie Friesland, de burgemeester van de gemeente Leeuwarden en de commandant namens Air Combat Command en alle overige kransleggers het défilé te openen. Vervolgens zal de erewacht nog een krans leggen, waarna het défilé voor iedereen geopend is.
0: Ja, denk maar, komt zo'n beetje een eind om, laten we zeggen, het officiële gedeelte. We zorgen dat Abel Koorstra, de deputière en de burgemeester en zijn vrouw de défilé iepenie onder de klanken van de christelijke brassband Hosanna. En daarna ken elk die zelfs een blomstik mijnom het, hier dat ik wil lezen bij het monument.

Nu legt het 44ste Panzerinfanteriebataljon Prins Johan Willem Friso de erewacht een krans. Sergeant-majoor de Jong, korporaal 1e klasse Itzinga, korporaal 1e klasse Baljet, soldaat 1e klasse Mens en soldaat 1e klasse Van Manen.

0: nodig ik iedereen uit voor het défilé. En geachte aanwezigen, in aansluiting op deze herdenking in de Prinsentuin bent u volgens goede traditie van harte uitgenodigd om het herdenkingsconcert in de Grote of Jacobijnenkerk te volgen. Het concert, verzorgd door de Leeuwarder Bachvereniging, is een bijzondere uitvoering van het Requiem van Gabriel Fauré onder leiding van dirigente Rianne Mainardi. Het Requiem van Fauré staat bekend om zijn serene, troostende sfeer die de dood niet als oordeel, maar als een vredige rustplaats presenteert. Het concert is na de herdenking in de Prinsentuin een mooi moment van reflectie, bezinning en verbondenheid in verscheidenheid. Vandaag gedenken wij diegenen die voor onze vrijheid het leven lieten. Morgen vieren wij onze vrijheid met Bevrijdingsfestival Friesland. Het thema Vier de Vrijheid is ook hier de rode draad. Het Bevrijdingsfestival staat in het teken van het vieren van vrijheid en het besef dat vrijheid, democratie en de rechtsstaat niet vanzelfsprekend zijn. Het festival begint om 1:15 met het aansteken van het bevrijdingsvuur door verschilmaker en 's werelds eerste vrouwelijke F-16-piloot Manja Blok. Met een muziekprogramma, het Plein van de Vrijheid en het kinderfestival in de Prinsentuin barst het feest in alle toonaarden los voor jong en oud. U bent allen van harte welkom om morgen onze vrijheid uitbundig te vieren bij alle podia door de stad.
1: Zij maken de spreker hier in de Prinsentuin, Niels van Maurik en Arjen Nondisse, Provinciale Dierenbedenking. En staat besluiten bij EQ's Radio en Televisie Utsjoering. Dit weer de Provinciale Dierenbedenking 2026. Morgen is het feest en ik nodig jullie vanuit uit om dat maai te maai te zien in Ljouwert. Bij het Noorderwienpoor misschien wel op een wisse dwinger. Hoe dan ik, fijne joen, bedankt voor het zien en graag wat zien.

Soms vallen de muizen de katten aan. En schapen verscheuren de leeuwen. Strelende handen beginnen te slaan. En tedere fluisteren.

touwtje, omdat kinderen kinderen zijn. Soms vallen de mensen aan. Ze verliezen en masse hun verstand. Steden verbranden en schepen vergaan. Dus oorlog staat in de krant. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen kinderen zijn. We scheuren de liefde aan stukken en schieten elkaar overhoop. In plaats van haar bloemen te plukken, is de wereld weer rijp voor de sloop. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen kinderen zijn. Het loopt weer opnieuw uit de klauwen. Het beest diep in ons is er weer. Het is weer tijd voor ontreddering en rouw. En het is al de zoveelste keer. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen kinderen zijn. Waarom doen de mensen elkander zo'n pijn? Wie kan er een antwoord op geven? Zouden er toch van die weerwolven zijn, die van de doden leven? Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen

0: Ja. We zijn er weer.
1: Bevrijdingsdag, hè?
0: Wat wordt het witte?
1: Nou ja, wat staat er op het Noorderwienpodium, Willem?
0: Het is vanaf minuut 1 is het gasgeven met die handen.
1: Concreet.
0: Graaf, landgraaf, asbest, de Green en Woorden, Zeewolf, Las Bandidas.
1: En?
0: Vrijheid.
1: En?
0: Vrijheid.
1: En?
0: En ja, ze bestellen al 482 toezendier. Jet is er.
2: Ik wil even
0: Vrijheid.
2: Ik wil even best ook het je vieren.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus...
3: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scrodi Noi. Omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Nijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond...
6: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities... was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
7: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken... en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie... een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
5: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan... had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis... nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip... dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur. Radio
1: Spannenburg. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Jestien Celebration. Else tredde sneu van de mannen om 12 uur.

Voor stelwitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.